slapen neder vol. Hoe je voelt hem is al vrij met meer allee, jongens, klieg op een appengol. Zet om een paps, doe op zijn ansler, besser mag, noem het er lief, God wees van u. Es is niet wie pire poeten vier wat zand geeft, zonder voor die ganze onendelijkheid.